Koe a korongo nei tātou, mei konei atu e te komaiti nui o te areareki o te pukarea, mei te kōkia rene mai e te apopongi nei.